0: Verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a

Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Limburg werd de nacht hoe de nachtegaal zong. Het bronsgroene eikenhout, dat was zo long. Ze winnen broenkool in Duitsland, hoe grondwater zakt. Vul verkens, vul ammoniak.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen.

gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijnheid tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Drize Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drizehorst.nl.
2: Start tot finish.

0: is Vakgarage Maasdorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasdorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een record aantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Het weer, eerst kan het nog mistig zijn, later een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 20.
1: Dit is Op Tijd Op.
2: Uit Horst aan de Maas.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd.

0: goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
1: Het schip was aan het varen, ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
0: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 6, lokaal 7 graden als minimum. Ook heeft zich hier en daar nevel en mist gevormd. Deze lost vanmorgen geleidelijk aan op en maakt dan plaats voor zonnige periode, afgewisseld door enkele stapelwolken of wat hoge sluierbewolking. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximum temperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 23 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten.

0: En daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 6, lokaal 7 graden als minimum. Ook heeft zich hier en daar nevel en mist gevormd. Deze lost vanmorgen geleidelijk aan op en maakt dan plaats voor zonnige periode, afgewisseld door enkele stapelwolken of wat hoge sluierbewolking. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 23 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
5: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
4: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
6: You can defeat me! You cannot defeat a child of God! Hallelujah! Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
4: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude.

0: Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Interchalet Horst.

0: Ja, een beetje uit de nadagen van Deborah Harry, Blondie en Maria. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, wat heet de nadagen? 1999, nog net. Op het randje van de vorige eeuw.

0: Goedemorgen, welkom. Dinsdag 6 oktober. Schrijven voor bedrijven hier in de ochtend bij Omroep Horst en de Maas. Leuk dat je er weer bij bent. Eén grote luisterfamilie hier tussen 9 en 12 op de werkdagen.
1: Schrijven voor bedrijven.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: En de nieuwe muziek. Dit is Chef Special. You wanna

0: dacht je, wat, het blijft lekker hip. De hippie, hippie, hippie, hippie shake.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Daar gaan we aandacht aan besteden. Terwijl de hippie, hippie shake trouwens was van de Swinging Blue Jeans. Jan-Paul van der Meij draaide we ook nog met de mooie rijke vrouw. En ook de nieuwe chef special kwam nog eventjes voorbij. Nee, niet alleen maar nieuwe plaatjes, ook plaatjes uit het hitverleden en de berichtjes van vroeger. Zo gaan we naar 6 oktober 1927. In New York gaat op die dag de jazzzanger in première. Het was een film. En wat was het bijzondere van die film? Nou, het was de allereerste geluidsfilm. Voor die tijd had je natuurlijk de stomme film. Ja, die heb je tegenwoordig ook nog, maar in de zin van zonder geluid. Maar de eerste geluidsfilm dus op deze dag in 1927 in de bioscoop. Een zwart geschminkte L. Jolson speelt de hoofdrol. Hij is alleen te horen in de liedjes Mother of Mine and I Still Have You, Blue River en Dirty Hands, Dirty Face. Dus konden de mensen ook de liedjes horen. De eerste film met ook gesproken woord is Lights of New York. En dat was een gangsterfilm uit 1928. Nou, dat zijn toch leuke dingen om eventjes zo even mee te krijgen in de ochtend hier bij Schijven voor Bedrijven.

It's raining again, Supertramp, inclusief het kinderkoortje. Nou, die regen is meer dan welkom, zeker volgens de mensen in de agrarische sector. We gaan naar de police, the message in a bottle.

0: Ja, wat grappig. Vorige week draaide ik de Proemenfly van de Janssen Baggerband. Toen zei ik nog, daar hou ik niet van. Ik hou inderdaad meer van de Krumelenfly. En die werd hier bezongen door de Shintaler. Het is tijd voor het nieuws.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.
2: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Sienna Spiro, zij heeft ondertussen alweer een nieuwe plaat in de hitparade staan. Maar dit was nog een keertje The Material Lover. Een aansluiting op het nieuws van 9:30. The Birds, zonder de Bees. Gewoon The Birds. En Turn, Turn, Turn. The Time of the Season waarschijnlijk.

Ja, die jongens hebben misschien de wilde haren wel een beetje verloren in de loop der jaren. De Wild Boys, althans dat zongen ze toen in 1984, je hoorde Duran Duran. We gaan naar de geboorteplaats. Eerst One Republic.

0: Ja, 1949 op 6 oktober werd geboren Bobby Farrell. Natuurlijk de zanger, danser, slangenmens werd hij ook wel genoemd van Boney M. En dit was de allereerste hit van Boney M toen de tijd.
1: Do you want a bump?

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En daarvoor Boney M. met Do You Wanna Bump? Baby, Do You Wanna Bump? En ja, niemand wist dat Frank Farian eigenlijk achter de stem zat, hè, van Bobby Farrell. Maar dat was een publiek geheim. We gaan naar Gladys Knight en de Pips. Tot aan 10 uur. Tot zo.

0: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
6: Zeg Milou, ben je er al geweest?

0: Geweest?
1: Waar?
0: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakershorst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

Ja, een plaatje voor iedereen die Ron heet. Dat doe Ron, Ron. Je hoorde The Crystals. Still was van Carol G en Bruno Mars en Olita Adams opende het tweede uur met de Window of Hope. Toch een soort van gospelachtig liedje. Nou, je hoort een mooie walsje op de achtergrond. Maar dat is nou net niet het steltje waarover ik het ga hebben. We gaan het hebben over de Fado. 6 oktober 1999 overlijdt Amalia Rodriguez. Ze wordt als Amalia de Piado Revolucia Rodriguez op 23 juli 1920 geboren in Lissabon. Nou, en dan komt het. Zij wordt gezien als de grootste Fado-zangeres aller tijden. Ze heeft ook in talloze Portugese films geacteerd en onder overweldigende belangstelling wordt zij op 8 oktober 1999 begraven. De president van Portugal kondigde zelfs 3 dagen van nationale rouw af. Dus het was toch wel even een dame die wat betekend heeft voor Portugal en voor de cultuur al daar. Laten we een liedje draaien met een Portugees tintje van deze zangeres. Un Português.

typische sound van de jaren 80. Erasure and Sometimes. 1987 was het jaar. Een rondé met Undecided werd voorafgegaan door Linda de Souza en een Portugees. Naar aanleiding van het verhaaltje van de zangeres die alles met de fado te maken had. Die stierf op deze dag in 1999. Amalia Rodriguez.

Jacques Vinders, de rest van die leven hier bij Omroep Horst en de Maas. Nou, zo af en toe heb ik nog een leuk verhaaltje te melden. Zo hebben we bijvoorbeeld Madonna, die eigenlijk pas op deze dag in 1982 haar eerste single uitbracht. De Queen of Pop mocht ze zich jarenlang noemen. En haar eerste single heette Everybody. Ze schreef het nummer zelf en liet een vriendje, Mark Cammons, het nummer produceren. Hij stelde het nummer voor aan Island Records, dat er helemaal niets in zag. En de platenmaatschappij Sire bood een bedrag van $15.000. Maar Madonna moest dan wel zelf de opnamekosten betalen. Everybody werd geen breed succes, maar Madonna wist er een clubhit mee te scoren, want de track eindigde in de top 3 van de Billboard Hot Dance Club Songlijst. Nou ja, commerciële successen die kwamen later vanzelf. Hè. Eerste hitje in Nederland was bijvoorbeeld Like a Virgin.

eerlijk, altijd associeer je deze muziek met de zomer. Round, round, get around. Je hoorde de Beach Boys 1964 en Nena met Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Zo dadelijk weer een Forgotten 45, een e-mailtje wat we kregen afgelopen vrijdag. Daar gaan we even aandacht aan schenken. En nu deze van Amy McDonald.

0: This Pretty Face. Dat zal ze dan voor zichzelf hebben. In een Schotse rokje waarschijnlijk. Amy McDonald. Ze komt uit Schotland en This Pretty Face. 11:15. En we kregen afgelopen vrijdag weer een mooie mailtje van Bert. Fijn Bert dat je weer wat ingestuurd hebt voor de Forgotten 45. We gaan ze natuurlijk zo voor en na even allemaal draaien en afvinken. We gaan de eerste suggestie van Bert vandaag eventjes beluisteren. En dat gaat om niemand minder dan de zangeres die ooit speelde in een film De Boezemvriend samen met André van Duin. Dan hebben we het over Vanessa. Ze had ook een aantal succesjes in de top 40. Onder andere deze, Upside Down.
1: Forgotten 45.

Dichtbij het vuur van Raccoon. Een mooi liedje wat je inderdaad een aantal keren beluisteren steeds mooier begint te vinden. Ook qua tekst heeft alles te maken met het overlijden van de zus van de zanger van Raccoon. En zijn gevoelens uitte hij in deze song. We gaan naar nieuws en reclame van 11 uur. En dan nog een uurtje te gaan zometeen.

0: Service monteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
8: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: Ouseraus. De jongens van Doe Maar en De Bom. Typische jaren 80 muziek, waarin de problematiek ook bezongen werd uit de jaren 80. Oost en West en de angst voor De Bom. En tegen hun eigen ideeën in werden ze ongewild popidolen. Wij gaan naar de Pladense Verhaal. Ook vanmorgen weer, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Langzamerhand zijn we allebei verstrikt geraakt in een val waar ik nu niet meer uit kan komen. Het lukt me gewoon niet, simpelweg omdat ik te veel van je hou. Maar dat geldt niet voor jou. Jij vertrouwt mij voor geen meter, dus hoe kunnen we dan nog samen verder gaan? Je weet toch dat er geen toekomst voor ons is als we elkaar niet meer kunnen vertrouwen? Het probleem is dat je denkt dat ik de ene na de andere vrouw verslind. Laatst nog toen een oude vriendin even langskwam om gewoon wat bij te kletsen. En toen zag ik toch weer die achterdochtige blik in je ogen. Alsof je me weer niet vertrouwde. En daar gingen we weer. Je wilde weten waar ik was geweest, wat ik had gedaan of zij erbij was geweest. Zie je dan niet de tranen in mijn ogen die bewijzen dat ik echt alleen maar van jou hou? Weet je, ik zou er alles voor over hebben om onze liefde te laten blijven bestaan. Maar dat is ook van jou afhankelijk. Kom op, we kunnen toch iets dat goed is niet zomaar kapot laten gaan. Alleen maar omdat we elkaar niet willen vertrouwen. Tja, dat krijg je als je zo'n achterdochtige geest hebt als jij.

Ja, The Suspicious Minds. Toevallig draaide ik vrijdag nog de versie van Elvis. Dit was die van de Fine Young Cannibals in de plaat en zijn verhaal.

Jay Slick en het bandje Jefferson Airplane 1967, Somebody to Love. Nieuws van 11:30 komt eraan en we gaan naar, ja, toen de tijd eigenlijk de Italiaanse John Tana, zullen we maar zeggen. Dit was Fabrizio, dat doe ik suggeren. Dialectteksten op basis van oorspronkelijk Italiaanse en Spaanse wijsjes.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een fietser is vanochtend overleden na een botsing met een auto in Montfort. Een documentaire over Gaza is tijdelijk niet te zien in Limburg vanwege bedreigingen aan het adres van de familie van de makers. En Limburg krijgt juist meer bushaltes, terwijl elders in Nederland steeds meer haltes verdwijnen.
1: Hier klinkt je dag, elke ochtend van 9 tot 12. Nieuws, vrolijke muziek en het vertrouwde geluid. Schijven voor bedrijven.

0: het oog van de nacht. Je hoorde natuurlijk muziek van Flair. Dat was de verkeerde. Deze moet ik hebben, kijk.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Kwestie van het juiste knopje. We gaan eventjes naar

6 oktober 1978. Penny en Frida van ABBA, die hadden elkaar leren kennen in 1966. En ze trouwen 6 oktober 1978. Penny verlaat daarvoor zijn vrouw en gaat met Frida samenwonen. En Frida was eerder getrouwd geweest, ook alweer. En Penny en Frida gaan alweer uit elkaar in 1981. Ja, de relatie en ook de formatie ABBA. Het ging een beetje hand in hand, maar niet altijd even gezond, denk ik, voor een relatie. Dan nog een algemeen feitje. En dan hebben we het echt over serieuze geschiedenis. 6 oktober 1908, de annexatie door Oostenrijk-Hongarije van Bosnië en Herzegovina. Op 6 oktober 1908 verstoorde het wankele machtsevenwicht op de Balkan. Er ontstaan spanningen aan het Ottomaanse Rijk. En bovendien zijn landen als Servië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Italië tegen deze annexatie. Omdat die ingaat tegen het verdrag van Berlijn uit 1878 dat de onafhankelijkheid van Roemenië, Servië en Montenegro erkende. De machtsstrijd op de Balkan groeit na de moord op de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije op 28 juni 1914 uit tot de Eerste Wereldoorlog. Serieuze geschiedenisles hier in de ochtend bij Schuiven voor Drijven. Je hoort het.

Ja, Samuel Welte, momenteel in de top 40 met natuurlijk Boom. En dit was hij samen met de bankzitters Uitslover. En David Bowie, die draagt graag zijn spijkerbroek, de Blue Jean. Hey, we hadden het net nog over ABBA. Hier heb je Waterloo.

Ja, 1994. Uit een mooie Disney film waar we met z'n allen van genoten. Can You Feel the Love Tonight? Je hoorde Elton John. Jungle. Daarover gesproken, want die Disney film die heette The Lion King volgens mij. En Jungle is de naam van de formatie met deze hit Someday, Somewhere.

Gaan we zeker afsluiten, we gaan naar huis. Pakken de motor erbij. Denk aan de snelheid. Dit was Schijven voor Bedrijven. We sluiten lekker af met een gouden ouwe van Boston. Don't look back. Tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Interchalet Horst.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor

0: service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellite Horst, alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Nog even wat zomerse klanken. Nu kan het nog de komende dagen, want het wordt nog lekker nazomerweer. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is vandaag dinsdag, de 6e van oktober en 6 minuutjes over 12. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Dua Lipa, van Niall Horan, van Damiano David, maar ook van Toto. Maar we gaan eerst naar een voorproefje van Damiano David luisteren. En uiteraard nog veel meer andere muziek, wellicht voor iedereen wat wilt. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De gemeenteraad van Bezel heeft €320.000 beschikbaar gesteld voor het herstellen van beschadigde rioolleidingen. Met het geld worden op 5 plekken in de gemeente rioolleidingen van binnenuit vernieuwd. Het voorstel werd aangenomen met 10 stemmen voor en 10 tegen. En de gemeenteraad van Bezel heeft unaniem besloten om het huidige integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 tijdelijk te verlengen. Het beleid blijft nu van kracht tot uiterlijk 30 juni 2028. En door deze verlenging krijgt de gemeente meer tijd om het nieuwe veiligheidsplan goed af te stemmen op de politie en de buurgemeente Venlo. En het aantal bushaltes in Horst aan de Maas is in 6 jaar tijd met 4 afgenomen. Daarmee volgt de gemeente niet de provinciale trend. Limburg krijgt er in dezelfde periode juist bushaltes bij, terwijl landelijk het aantal haltes daalde. We gaan naar het weer. Ik heb het al gezegd, vandaag en morgen warm tijdens de middagen. Vanaf donderdag lagere maxima en tijdelijk wat regen. Vandaag geunig temperaturen van 23, lokaal zelfs 24 graden verwachten. Eén ding, na zonsondergang wordt het snel kouder.

Toto in Lunch Live op de zenders Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. We gaan even door. Drive 7 in je onderweg bent met Miles Smith en Niall Horan aan het stuur.

0: Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En dit allemaal 10 minuutjes voor 12:30 op deze dinsdag 6 oktober. Limburgse Fly mag sinds 2024 alleen nog onder die naam worden verkocht wanneer het product aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén daarvan is dat de Fly dagvers wordt verkocht en maximaal 2 dagen houdbaar is. En voor de industriële bakkerijen die Flyen onder heel Nederland leveren, zorgt die regel voor problemen. Bakkerij Goedhart in Panningen wil daarom dat de verkooptermijn wordt verlengd naar 4 dagen.
1: Limburgse Fly is sinds 2024 een beschermd streekproduct. Een van de voorwaarden om Limburgse Fly te mogen heten is dat de Fly dagvers wordt verkocht. Maar wat is nou eigenlijk dagvers? Bakkerij Broekmans in Panningen is mede-initiatiefnemer van de Limburgse Fly als erkend streekproduct.
2: De Limburgse Fly is natuurlijk iets van deze streek aan waar we enorm trots op zijn. En is iets wat bij ieder moment gebruikt wordt. Dus of het nu een begrafenis is, of een feest, of gewoon even lekker tussendoor. De Limburgse Fly staat altijd op tafel. Dagvers is als zijnde maximaal 2 dagen houdbaar. Het moet een bepaalde diameter hebben, maar die verschilt. Omdat in Belgisch Limburg en Nederlands Limburg een ander formaat fly gemaakt wordt. Er moet een bepaalde vulling in zitten aan hoeveelheid. En de toplaag, dus de suiker in de meeste gevallen, moet in één keer meegebakken zijn.
1: Voor industriële bakkerijen, zoals bakkerij Goedhart in Panningen, levert die maximale houdbaarheid van 2 dagen problemen op. Deze bakkerij maakt flyen voor supermarkten in het hele land en hebben meer tijd nodig voor productie en distributie. Goedhart wil daarom dat de verkooptermijn wordt opgerekt naar 4 dagen.
2: Ja, eerst was het natuurlijk 6 dagen wat ze vroegen. Nu is het 4 dagen geworden. Maar zelf vind ik een fly na 4 dagen niet meer lekker. Dan is het echt gewoon het lekkere ervan af. Omdat hij gewoon niet meer vers is. Officieel mag het dan geen Limburgse fly meer genoemd worden. Het mag natuurlijk wel fly genoemd worden. Maar de naam Limburgse fly is dan wel beschermd. Dus dan mag dat niet meer, nee.
1: Bakkerij Goedhart is om een reactie gevraagd, maar wil niet reageren. De discussie gaat naast het aantal dagen op een verpakking ook over wat consumenten mogen verwachten van een product met de beschermde naam Limburgse Fly.
2: Kijk, iedere bakker heeft zijn eigen recept en zijn eigen werkwijze, maar het zorgt wel voor een bepaald kwaliteitsmerk.
3: Wat betekent het voor jou het begrip Limburgse Fly?
2: Ja, gewoon dat je een stukje fly lekker op de hand kan eten, dat die wel een mooi mondgevoel heeft tussen lekker smeuïg in de mond.
0: Oh jongens, zo'n filmpje vlak voor 12:30, rond de lunchtijd. Oh jongens, wat heb ik daar zin in. Maar straks na 1 uur pak ik inderdaad weer een stukje fly. Goed, we gaan verder met het volgende onderwerp. Ik heb een beller, ik heb Ralf Rodelier aan de telefoon. Een hele goede middag, Ralf.
4: Ja, dag Nick, Ralf Bodelier.
0: Bodelier, oké. Okay.
4: Ja, maar ik luister ook naar Rodelier.
0: Dus, kijk, het maakt allemaal niet zoveel uit, denk ik. Hè? Ralf, ik heb jou niet zonder reden aan de telefoon, want aanstaande zaterdag dan kom je naar Panningen. Want je via Brabant kom je naar Panningen, want jij doet iets heel bijzonders. Giving a Shit is jouw theatercollege. En het woord college, ja, dat roept bij mij heel even vragen op.
4: Dat kan me voorstellen. En ja, een college heeft vooral te maken met inhoud. En daar gaat het ook nu over, alleen er is heel veel muziek bij. Er zitten interviews tussen, gesprekken met publiek. En dat giving a shit, dat gaat natuurlijk over een term die we vaak gebruiken, althans jongeren. En dat is not giving a shit, of not giving a fuck. En dat betekent dat je eigenlijk je nergens iets van aantrekt. Dat je aan je reet kan hoesten, dat je niet kan boeien, dat je niet interesseert. En wij halen dat woordje not ervan af. Dus is het giving a shit. En dan gaat dat college over het feit hoe we ons wat meer weer met anderen.

0: andere mensen kunnen bemoeien.
1: En wat stoorde jou het meest? Wat is jouw insteek? Wat is jouw probleem daarin?
0: Nou, mijn probleem, het zijn altijd jouw probleem waarschijnlijk. Het probleem van heel veel mensen. Dat wij vroeger, zeker in de katholieke zuiden, waar ik ook vandaan kom, altijd heel veel geleerd kregen over barmhartigheid en medemenselijkheid en opkomen voor anderen. En dat je ziet dat eigenlijk dat hele verhaal, dat hele ideaal, dat je moet bekommeren om andere mensen, steeds minder op de voorgrond staat. Dat het veel meer gaat om jezelf, hoe je jezelf ontplooit, knap bent, rijk bent, mooi bent, intelligent bent. En dat wij vinden, met de mensen die dat Giving a Shit theatercollege geven, dat we ons wat meer zouden moeten bekommeren om andere mensen. En wat minder aan onszelf zouden moeten denken. En daar gaat dat over. En dat doen we dan op zaterdagavond in Panningen.
1: Kun je een voorbeeld nemen uit de praktijk? Is het niet vaak dat de mensen te veel op de telefoon zitten? Meer inderdaad het individualisme?
0: Ja, nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Dan kun je natuurlijk wel ook op de telefoon zitten en dan toch nog veel naast doen. Maar je ziet het, gewoon concreet in de praktijk. Het is, er moet meteen gezegd worden, er is steeds een hele grote groep mensen die om andere mensen geeft. Hè. Iedereen die de zorg ingaat, iedereen die het onderwijs ingaat, die zijn betrokken op andere mensen. Hè. Dus dat is het punt niet. Maar als je nu gewoon in de kranten, in de media, in de reclames kijkt, dan gaat er steeds meer over hoe je als man goed uit kunnen zien met dikke spierballen. Als vrouw met hoe knapper, hoe beter. Maar je hoort eigenlijk niemand meer praten over, nou ja, termen als barmhartigheid. Als ik dat nu zeg, jonge mensen hebben geen idee waar ik het over heb. Terwijl mensen van mijn generatie, dat zijn dan wel mensen die wat ouder zijn, daar nog hele goede herinneringen aan hebben. En om het even heel concreet te maken, ik begin altijd in dat theatercollege met een voorbeeld ver van huis, maar toch vrij belangrijk. Dat is Elon Musk, hè, de man van Tesla onder andere. En die Elon Musk die stond erop dat hij een beloningspakket kreeg van 1.000 miljard dollar voor zijn werk bij Tesla. En tegelijkertijd zorgde hij ervoor dat de volledige Amerikaanse ontwikkelingssamenwerking werd afgeschaft. 40 miljard, waardoor naar schatting zo'n tussen de 15 en 19 miljoen mensen zullen sterven. Nou, als we praten over barmhartigheid, dan is hij zowel het anti-voorbeeld daarvan. Van een echte man die bezig is met not giving a shit voor andere mensen en vooral aan zichzelf denkt. Nu is dat een heel extreem voorbeeld natuurlijk, hè, en ver hier vandaan. Maar überhaupt ook in Nederland, dat we toch nu weer een debat hebben over of we niet de rijken nog meer belastingvoordelen moeten geven ten koste van de mensen die minder geld hebben en kleine spaarders zijn. Nou, het feit dat we zo'n debat al voeren, vinden wij al vreemd. Dus dan heb je al vrij dichtbij huis in de actualiteit van dit moment.
1: Bart, of Ralf, sorry, dan zit ik met die B te rommelen.
0: Ja.
1: Ralf, hoe gaat zo'n avond eruit zien aanstaande zaterdag?
0: Nou, we beginnen altijd, ik ontvang altijd de mensen persoonlijk, met een handdruk en even een kort praatje. Dus wie er komt, iedereen. En dan mensen komen in de zaal. En dan er is er vrij veel muziek. 5 keer hebben we een muziekstuk. We zitten met 5 muzikanten daar. Het begint met een klassiek stuk en het eindigt met een shownummer. En dan staat ook iedereen klappend op mee te dansen. Dat is het einde van de show. Daartussendoor hebben we korte mini-colleges. Dus echte lessen van een minuutje of 10. Hoe we barmhartigheid terugzien in de kunst. Wat we kunnen doen, heel concreet, als iemand zit te bedelen op straat, hoe we daarmee om kunnen gaan. En ik heb wat gesprekken met 2 mensen die zelf enerzijds heel erg barmhartig zijn, maar ook barmhartigheid, medemenselijkheid, ontvangen hebben, omdat ze zelf ooit helemaal onderaan zaten en heel veel hulp nodig hadden. Hè. Dus het gaat ook, hoe is het om te geven, maar ook hoe is het om te ontvangen? Want je kunt vaak beter nog geven dan wat je ontvangt. Want als je ontvangt, hulp, ja, dan ben je ook altijd wat, dan voel je wat minderwaardig vaak. En dan voel je je ook schuldig dat je in de penarie zit. Nou, dat soort aspecten, die behandelen wij allemaal in dat theatercollege.
1: Ja,
0: maar het is vooral een hele swingende
1: avond.
0: Theatrale avond, ja.
1: Het is te doen bij de Pater Lazaristen, hè, hier in Panningen.

0: helemaal waar.
1: Aanstaande zaterdag om 8:00 en inloop is om 7:30.
0: Dat heb je uitstekend gezegd, Nick.
1: Ja. Tot slot, wat kunnen de bezoekers voor jou betekenen na afloop?
0: Oh, ik vind het... Nou, dat zal ik vertellen. Ik vraag na afloop ook altijd in de zaal van... Heeft het jullie geïnspireerd om nu iets te gaan doen voor andere mensen? Er zijn veel mensen die komen, die doen dat al. Hè. Dat is wel grappig. Het vraag je in het publiek dat er al wel mee bezig is vaak. De echte asociale types, die komen toch niet. Dus iedereen die komt, die vindt dit feitelijk voor een deel al... dat we meer zo moeten doen. Maar ik vraag hen ook van, hoe zou je nog meer kunnen doen? Hoe zou je nog een tandje kunnen bijzetten? En ik wil me dan ook heel graag laten inspireren door de mensen zelf. Die met nieuwe voorbeelden en met nieuwe ideeën komen. En ik praat wel over mij, maar dat geldt voor de hele groep. We zijn met z'n zessen die daar op het podium staan.
1: Ralf, ik wens jou heel veel plezier op de eerste plaats. En heel veel bezoekers. En een mooie insteek aanstaande zaterdag.
0: Hartstikke leuk, Nick. En fijn dat ik bij jullie in de uitzending mag komen.
1: Graag gedaan, met alle plezier.
0: Goed zo, tot ziens.
1: Doei.

0: Zeker Rihanna en Mickey Echo. Ik blijf nog heel even, want we gaan naar een belangrijk onderdeel in Lunch Live. Het nieuws. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. De gemeenteraad van Bezel heeft €320.000 beschikbaar gesteld voor het herstel van beschadigde riolering. Op 5 plekken wordt de riolering van binnenuit vernieuwd om nieuwe verzakkingen en sinkholes te voorkomen. Van binnenuit vernieuwen is goedkoper dan nieuwe leidingen plaatsen en zou volgens wethouder Stoks even lang mee moeten gaan. In 6 jaar tijd is het aantal bushaltes in de gemeente Horst aan de Maas afgenomen. In 2018 waren er 118 bushaltes. Nu zijn dat er 114. In de gemeente Peel en Maas is het aantal haltes met 2 afgenomen. De daling is door heel Nederland te zien. Terwijl in Limburg het aantal haltes over het algemeen juist toeneemt. Dat komt vooral door aanpassingen in de dienstregeling. Voetballer Kenny Fashions uit Maasbree is geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 16. Momenteel speelt de verdediger bij Duitse Borussia Mönchengladbach. Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober komt het hele Nederlands elftal onder 16 bijeen in Horst voor een trainingsactiviteit. De Kesselse zangeres Blackbird gaat in december op tournee door Nederland. Haar nieuwe kersttour heet If Only In My Dreams, waarin ze eigen nummers combineert met kerstklassiekers. De zangeres zal in 7 relatief kleine en bijzondere locaties optreden, waaronder de kerk in Sittard. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met warm nazomerweer. Er waait een zwakke wind met een temperatuur van 22 à 23 graden. Morgen is het vrij zonnig met een lichte bewolking en maximaal 23 à 24 graden. Meer nieuws kan je vinden op onze app en site omroeppnm.nl en omroephorst-aan-de-maas.nl.
0: Dankjewel.

Ja, dan kan ik me voorstellen dat je op de klanken van Dua Lipa het gaspedaal iets harder indrukt, iets dieper indrukt. Maar ik ben heel even alert op de volgende puntjes. Op de A67, de hoogte van Venlo, staat namelijk een defect voertuig bij 67,5. A67, de hoogte van Venlo, iets verderop bij 66,5. Ook alert zijn A73 Venlo richting Venray, de hoogte van Tegelen bij 40,6. Een auto aan de kant. Dan A73, de hoogte van Zwalmen, een auto met de motorkap omhoog bij 23,3. Dan gaan we naar Heijen op de A77, Boxmeer richting grens met Duitsland, bij 7,8. Ook daar staat een auto aan de kant met problemen. En last but not least, ter hoogte van Neer, lopen dieren op de weg. Dat is dan de N273. Bij paaltje 57,6 zijn ze gesignaleerd as we speak. Maar dieren blijven niet stilstaan, dus ben even wat alerter. Ben iets eerder alert, zo wil ik het eigenlijk zeggen. We gaan verder met muziek. We gaan terug in de tijd. Tom Jones met She's a Lady.

van laag naar hoog op de toonladder. Tom Jones met She's a Lady. De spelers van de Durpen Revue maken zich op voor de voorstellingen van Heerlijk Helje in Dok 6. Begin september kwam de groep in het theater bij elkaar voor een doorloop waarbij spel, muziek, dans, decor en techniek voor het eerst goed samenkwamen.

0: september, als alle spelers van de Durpige VU voor een doorloop naar Doc 6 komen. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Ziet ook René Thijssen, die deze editie niet achter het podium, maar op het podium staat. Hij is een van de spelers.
1: De eerste editie nog bij Cupkin in Durp wordt al gevraagd de mensen hem achter de schermen met te helpen als bühnemeester. Dus daar zien we toen ooit met begos. En dat is eigenlijk een beetje gebleven altijd. Behalve dit jaar. Dit jaar kreeg ik een telefoontje of ik al een rol voor de schermen hoe je gewoon vervullen. Ja, daar heb ik even over moeten nadenken. Want ja, achter de schermen met die mannen, dat is ook wel een feestje altijd. Maar uiteindelijk toch jou gezegd. Dus en dan is het maar op de planken.
2: Is het anders?
1: Ja, dat is zeker anders. Want je bent veel meer en eerder betrokken in het traject van het spel, van de revue zelf, de scènes. Dus je bent meer betrokken met de spelerskant dan de mensen achter de schermen. Achter de schermen best eigenlijk ja, de mensen technieken die alles bouwen. Maar het binnenmester best eigenlijk alleen die oven en de generale repetitie er echt bij. En ben je een doorloop wie vandaag. Maar gedurende de week werken op een gegeven moment bijna alle tekst uit te kopen. En dan weet je gewoon ziet op het podium staan achter schermen. We kregen eerdere scène door gewoon met. Dus je wist precies wanneer wat gaat komen. En dat heet ook wel echt zijn charme. Ja.
0: Ook voor Daphne Geurt is het een heel nieuwe ervaring waar ze van geniet.
3: Ik speel Elle. En ik ben een vaste campinggast op het veldje. En ik hoor niet van veranderingen. Dus alles wat in Helje nog allemaal op stapel stuit, dat vind ik spannend.
4: Heerlijk, hè? 3 weken. Gewoon niks aan de kop. We hoeven niet te werken. Oh. Niet op de kleinkinderen hoeven passen. Gewoon. Hé, hey, lekker. Genieten van de rust.
3: Ik vind het een hele leuke rol. Ja,

0: Er zit echt heel veel uitdaging in. Het spettert ook echt een beetje. Dus ja, ik ben er wel braaf mee.
1: Heerlijk! Om je tuin stilken.
0: Elle is allesbehalve ingetogen. Dus het is wel heel leuk om dat ook met een soort mega enthousiasme over te brengen.
2: Want de winkels gaan sociaal gedragen en overlast veroorzaken.
1: En dan wil ze dat gaan doen. Kel oude haters kon zeggen in de kantine. Of mijn tuinstoel in de kantine bezetten.
3: Wat wordt dit voor dorpenrevue?
0: Ik denk de leukste tot nu toe. Er zit echt super veel afwisseling in. Ik denk dat er een heleboel hele leuke karakters in zitten. En we merken met spelen dat we heel erg aanvullend zijn. Dus we doen het echt heel erg samen. Ik denk dat het normaal is in een revue. Maar voor mij voelde het in elk geval als een heel erg warm bad. En echt een gezamenlijke productie.
4: We hebben ook wel revues gehad, dus er zit heel veel meer lading in. Dit is echt een feestje. Natuurlijk, er gaat gekibbel en zo, dat huurt er wel bij. Maar vooral vrolijkheid, plezier. Dat is dus wel echt een truc, ja.
5: Het is een luchtig stuk. Herkenbaar, heel veel mensen. Humor. Gewoon een echt luchtig stuk voor te zien op een avond. Heerlijk weg met mooie muziek, dans en fantastisch decor. Moet ik echt zeggen, het licht, het geluid. Dus weer prachtig wat iedereen weer in elkaar heeft gezet. Dadelijk als speulers te laten shinen op dat podium.
4: Ik hoop vooral dat de mensen ook goed opletten wat er verder in de scènes gebeurt. Dus eigenlijk moesten het minimaal 2 keer komen kijken, maar helaas is dat niet mogelijk, want het is hartstikke goed verkocht, wat uiteraard al fantastisch is. Maar gegarandeerd dat mensen sommige dingen missen, maar dat huren ze dan hopelijk achteraan van andere mensen.
0: Ja, heel veel zin, maar ook al heel veel zenuwen. Maar ik denk dat het helemaal goed komt. Ik denk ook dat het normaal is. De veel snow dat het einde natuurlijk eraan komt. Hè. Dus het is nog even en dan kunnen we knallen.
6: Ja, het filmpje staat al online. Wil je het bekijken, ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM of via de website. Kom er ook uit.

deze dinsdag 8 oktober. Richting het einde zitten we. We hebben nog één nummer te goed van Styx, Boat on the River. Ik neem vast afscheid en je weet het, elke werkdag lunch live. Zo ook morgen weer, morgen 12 uur ben ik er weer. En dan is het nog steeds goed weer.

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het

0: eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De Gaza-documentaire NASA is de komende dagen niet te zien in Limburgse bioscopen. De Israëlische makers hebben bioscopen gevraagd de film op 6, 7 en 8 oktober niet te vertonen vanwege bedreigingen aan het adres van hun familie. Bioscopen in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo geven daar nu gehoor aan. En vanaf vrijdag wordt de film dan wel weer vertoond. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel haltes bij. Volgens Arriva komt de stijging vooral door aanpassingen van busroutes. In 8 Limburgse gemeenten nam het aantal haltes wel af. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het werk lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden gesloopt. Inmiddels is daarvoor een vergunning verleend. Eerst wordt gecontroleerd of alle vleermuizen het gebouw hebben verlaten. En daarna kan de sloop beginnen en gaat het werk aan de gul verder. Limburgse fotografen waarschuwen dat klanten met behulp van AI watermerken van foto's verdwijnen. Daardoor worden beelden gebruikt waarvoor niet is betaald. Dat gebeurde ook fotograaf Celine Jennis uit Heerlen.
1: Ik heb foto's verzonden naar klanten in de galerij. En dan kunnen ze extra bijkopen. Alleen dat hebben deze klanten niet gedaan. En die hebben mijn watermerk met AI verwijderd.
0: Ze zegt per fotoshoot tientallen euro's mis te lopen. Een goede technische oplossing om die foto's te beschermen lijkt er nog niet te zijn.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen vroeg hadden we op veel plaatsen te maken met nevel en mist, maar die is geleidelijk aan opgelost en heeft plaatsgemaakt voor zonnige perioden. Het is ook droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 19 à 20 graden. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, er is ook wat hoge sluierbewolking en wat stapelwolken, maar het blijft droog. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op een aangename 23 graden.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man die gestationeerd was op een Amerikaanse vliegbasis wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen uit de regio. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het weer. Vanmiddag op meer plekken zon. In het noorden enkele bui. Het is 19 tot 23 graden.

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
7: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
8: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het slachtoffer van het dodelijk fietsongeval vanmorgen in Montfort is een man van 64 uit de gemeente Roerdalen. Hij kwam om het leven bij een aanrijding met een auto, even voor 9 uur op de Speeltjesbosweg. Er werd nog

0: traumahelikopter opgeroepen, maar de fietser kon niet meer worden gered. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Drie mensen uit Venlo zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in die plaats de zomer van vorig jaar. De jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met twee anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De verdachten die nu zijn opgepakt zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Er komt geen nieuw seizoen van Kees Vlodder, de in Sittard gedraaide spin-off van de beruchte Vlodderfilms en televisieserie. Vanwege tegenvallende kijkcijfers wordt de stekker eruit getrokken. Pepijn Pie van de Venne zette zich twee jaar geleden in om de serie terug naar de Sittardse Kolleberg te halen.
1: Ja, wat we hebben meegemaakt, dat pakt niemand ons af. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik het idee twee jaar geleden nu opperde, dacht ik nooit dat het zou lukken om Vlodder naar Sittard terug te krijgen. Dat is wel gelukt. Dus ondanks dat het jammer is, kunnen we wel terugkijken op een leuk avontuur en toch wel ook een succes.
0: Kees Vlodder is nog altijd te zien op Videoland. En bij Afferden heeft de politie gisteravond een busje aan de kant gezet met daarin zo'n 300 kilo aan levende krabben. De dieren waren ingepakt in piepschuim kratten. Agenten zetten de auto rond 11:30 aan de kant voor een routinecontrole en hoorden op een gegeven moment geritsel in de laadruimte. Uiteindelijk mocht de bestuurder gewoon doorrijden met zijn dieren. De bijzondere vracht is wel doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En het weer. Vandaag opnieuw een zonnige dag met weinig wind en een bijna zomerse 23 graden. Maar als de zon straks eenmaal onder is, wordt het snel weer fris.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. In Kenia is voor het eerst iemand overleden met ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het weegt 210 kilo en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Het weer, een mix van zon en wolken. Morgen droog, veel zon en maximaal 23 graden.
3: Dit is Middagvitamine.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

in zich, het zand en het water, scheur bloed bij mij in de gesnade, blauwe lucht weer in de buurt. Hier is de kievit al gehuurd. Ik loop verder over het zandpad, de staal speelt de radio, een lied van toen ik er doorheen zat. Echt, er is niks zonder ons.

de wind weer wijd. Van de nieuwe werkelijkheid. Ik loop verder over het zandpad. De staal speelt de radio. Een lied van toen ik er doorheen zat. Echt, het is niks zonder rood.

0: is niks zonder om, we doen maar wat. Ik weet, zo'n goeie hebben we nog niet gehad. We doen maar wat, ik weet, zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Echt, er is niks zonder om. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Zo'n goeie hebben we. Zo'n goeie hebben we. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De burgemeester van Roerdalen doet aangifte na bedreigingen aan het adres van de gemeenteraad. Die kwamen binnen nadat Roerdalen liet weten zijn verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de opvang van asielzoekers. De fietser die vanmorgen om het leven kwam bij een aanrijding in Montfort is een man van 64 uit de gemeente Roerdalen. En 3 mensen uit Venlo zijn opgepakt voor een fataal ongeval in een drugslab in de zomer van vorig jaar. Een 17-jarige Venlonaar kwam daarbij om het leven.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode afgewisseld door wat hoge sluierwolken en wat stapelwolken. Het is wel droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 23 graden bij een zwakke oostenwind. Komende avond en nacht is het helder en bij weinig wind koelt het af naar een graad of 8 à 9 als minimumtemperatuur. En op woensdag overdag zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking toe en in de namiddag en avond kunnen er verspreid over de regio enkele regen- of onweersbuien vallen. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting en het wordt maximaal zo'n 22 graden.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui. Het is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist en het is dan ongeveer 12 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog één. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Stadscamping Den Dries in Valkenburg is verkocht voor 3,55 miljoen euro aan een nog onbekende eigenaar. Het kampeerterrein was ongeveer 5 jaar in handen van realityster en campingbaas Peter Gillis, maar vanwege vermoedens van witwassen ging het nooit open. De camping werd vorige week op een veiling verkocht omdat Gillis een betalingsachterstand heeft. In totaal gingen er 3 van zijn vakantieparken onder de hamer, die brachten samen ruim 27 miljoen op. Dat bedrag komt mooi overeen met de schuld die Gillis nog open had staan. Burgemeester Dion Schneider van Maasgouw doet aangifte naar bedreigingen. Aanleiding was een bericht van de gemeente over de spreidingswet. Maasgouw is door Den Haag op de vingers getikt omdat het niet genoeg vluchtelingen opvangt. De gemeente reageerde via social media en gaat kijken wat het kan doen om asielzoekers op te vangen. Op die Facebook-post kwamen volgens reacties waarin gemeenteraadsleden werden bedreigd. Die berichten zijn door de gemeente veiliggesteld en worden overgedragen aan de politie. 3 mensen zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in Venlo, zomer vorig jaar. De 17-jarige Venlonaar kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met 2 anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De 3 verdachten die nu zijn opgepakt komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. En er komt geen nieuw seizoen van Kees Vlodder, de in Sittard gedraaide spin-off van de beruchte Vlodderfilms en televisieserie. Vanwege tegenvallende kijkcijfers wordt de stekker eruit getrokken. Pepijn Pie van de Venne zette zich 2 jaar geleden nog in om de serie terug naar de Sittardse wijk Kolleberg te halen.
1: Ja, wat we hebben meegemaakt, dat pakt niemand ons af. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik het idee... Pangenberg 2 jaar geleden dat ik nooit dat het zou lukken om Vlodder naar Sittard terug te krijgen. Dat is wel gelukt. Dus ondanks dat het jammer is, kunnen we wel terugkijken op een leuk avontuur en toch wel ook een succes.
0: Het enige seizoen Kees Vlodder is nog te zien op Videoland. En het weer. Na een warme dag koelt het vanavond snel af. Morgenochtend begint het dan ook fris, maar met wat sluierbewolking wordt het zelfs nog wat warmer dan vandaag.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode afgewisseld door wat hoge sluierwolken en wat stapelwolken. Het is wel droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 23 graden bij een zwakke oostenwind. Komende avond en nacht is het helder en bij weinig wind koelt het af naar een graad of 8 à 9 als minimumtemperatuur. Na woensdag overdag zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking toe en in de namiddag en avond kunnen er verspreid over de regio enkele regen- of onweersbuien vallen. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting en het wordt maximaal zo'n 22 graden.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
3: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
2: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook

0: Driese.nl.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op Driesehorst.nl.
2: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Aardbeienland, ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het

0: NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
1: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
0: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: avond door. Dit is At 8.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk.

0: Sportsmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
6: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
5: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode afgewisseld door wat hoge sluierwolken en wat stapelwolken. Het is wel droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 23 graden bij een zwakke oostenwind. Komende avond en nacht is het helder en bij weinig wind koelt het af naar een graad of 8 à 9 als minimumtemperatuur. En op woensdag overdag zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking toe en in de namiddag en avond kunnen er verspreid over de regio enkele regen- of onweersbuien vallen. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting en het wordt maximaal zo'n 22 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze ingecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.

0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk.

0: De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

dat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen dat ik zoveel van je hou.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet.

0: zitten. De drie vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een